0: wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Naar de Marsgang.

0: Sergi Noriega. REC 808.
1: Shadow Towers.
2: Puerto Rico.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbes zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie in kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Amen.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Deze.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere op CD en LP. Kenny Ball, The Jazzmakers, Rosenberg Trio en vele anderen. We schoppen deze Blik op Jazz de lucht in met een mopje, oorspronkelijk gezongen en bekendgemaakt door Frank Sinatra. Wel nu, hier met een voortreffelijk big band arrangement is de super uitvoering van Michael Bublé. Hij is echt een prima opvolger van Old Blue Eyes. Dat is namelijk de nickname van Frank Sinatra. Hier komt hij met I've Got You Under My Skin.

0: under my skin.
1: Een van mijn favoriete tennissaxspelers nu, Eddie Lockjaw Davis, geboren in New York in 1922. Deze gigant kon best omschreven worden als een swingstylist. En lid van Basie's Band in 1952 en in de 60e jaren speelt hij samen met nog zo'n tennisgigant Johnny Griffin. Gelukkig zijn er veel boeiende opnames van gemaakt. Wel nu, hier is Eddie Davis met zijn Dizzy Gillespie-compositie eigenlijk. En het heet Wouldn't You?

Terecht applaus voor Eddie Davis. Ella Fitzgerald nu met drummer Chick Webb in een pakkend stuk niet vaak gehoord. Here comes I'm Just a Jitterbug. Jitterbug was trouwens een dans in de VS in de danszalen rond de 30 en 40 jaren. Ella Fitzgerald.

Ja, ja, dat is een mooi stukje Dixieland van Kenny Ball en zijn mannen. Nederlands jazz nu van Rita Reis met Pim Jacobs en de trio. Ze hebben, hoe is het mogelijk, Johnny Griffin op sax. Toevallig, misschien weet je dat nog, noemde ik hem samen met Eddie Davis. Met dat nummer Wouldn't You. Wel is hij hier in een medium tempo uitvoering van Johnny Mercer's Too Marvelous for Words. Pim Jacobs achter de piano en briljant begeleid.

En dat waren twee van Nederlands beste pianisten, Louis van Dijk en Cor Bakker, in een funky Quincy Jones medley. Mooi de drumbreaks van Flits Landersbergen en de strakke baslijn van Edwin Corzelius. Van Nederlands naar Brits jazz, dat is ook niet een grote afstand. En een combo onder leiding van bariton saxman Ronnie Ross. En hij komt hier met zijn mannen de studio binnenswingen met een heerlijke nummer, ik denk door hem zelf geschreven. En het heet The Real Funky Blues. En de naam van zijn band heet, hoe kan het anders, The Jazz Makers. The Real Funky Blues.

De zachte klanken nu van de gitaren van de Rosenberg Trio. Met een bossa nova. En het heet Bossa Dorado. Latin jazz, altijd welkom in onze blik.

En Shuffle Intro opent deze Don't Be Blue van de Canadese jazzzanger, de zeer polijste Mark Murphy. Iemand waar ik nooit moe van word. Een heerlijke uitvoering en iemand met een timing en een stem. Heel apart. Hier komt Don't Be Blue.

van één zanger naar nog een zanger. Deze misschien voor jullie veel bekende. In mijn intro, daar sprak ik over Frank Sinatra. Niet een echte jazzzanger, maar ik heb hem hier in een mooi jazzy stuk, een Ray Charles-compositie. En hij wordt begeleid door een stuitend big band. Laten we luisteren naar Sinatra in Hallelujah, I Love Her So.

Een mooie combinatie, tennissaxspeler Sonny Rollins met die MJQ. In een lekker Rollins-mopje, de stopper Rollins en Tour de Force op de tennissax. Wordt prima begeleid hier, nogmaals door de Modern Jazz Quartet, met onder andere Milt Jackson op de vibrofoon. De stopper.

Walk in the Dog, een laatste blikcontributie van Jack McDuff achter zijn Hammond B3-orgel. Samen met saxman Jerry Walden en gitarist Johnny Hart. Blik op Jazz was gepresenteerd door Ray Aubrey en ik werd geholpen door technicus Willem ter Haar. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op Jazz. Tot dan, bye bye.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En welkom in deze uitzending van het programma Gospel Light. Met aandacht voor Christian Contemporary Music in het tweede uur. En in het eerste uur wisselen we muziek af, Nederlands en Engelstalige lofprijs en aanbieding.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En deze opening is met de muziek van Reijer met Zie het Lam. Dit is Gospel Light met twee uur lang het beste uit de christelijke muziek.

Inmiddels een Engelstalig lied als rijer, zie het lam. En vandaag gaan we naar een nieuw nummer, net uitgebracht. Het is van Ely Jones met Thankful. Dit is Engelstalig hier in het programma Gospelites. Zitten Engels en Nederlands afgewisseld met elkaar. Nieuwste muziek van Ely Jones is dit met Thankful.

Engels was dat Ellie Jones, zo heet ze. Een vrij onbekende artiest voor dit moment. Maar in ieder geval, wij draaien hem in ieder geval hier op de draaitafel van Gospelite. Met Thankful, dat hoorde je in dit programma als tweede nummer van dit programma. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk ook op ons adres. En dat is het adres van ons telefoonnummer 06-23-86-8334. Daarom zijn we bereikbaar op dat nummer 06-23-86-8334. En van dat gaan we weer door naar de Nederlandstalige muziek van Eline met Reijer, Talita Govers en Eline Bakker met Je mag ook verliezen.

En de muziek was van Reijer, Talita Govers en Eline Bakker met Je mag ook verliezen. Vandaar gaan we natuurlijk ook weer door naar de Engelstalige muziek, want dat blijft hier ook centraal staan. De Engelstalige muziek mag zeker niet ontbreken. En dan gaan wij zo luisteren naar Perfectly, ook van een nieuwe, van een artiest die al wat langer meeloopt in de gospelwereld. En de muziek is van Micah Tyler. En als het goed is, zou dat nu moeten gaan komen. Maar helaas, Micah Tyler, ik hou je nog even te goed. We gaan eerst even door naar een ander muzieknummer. En dan moeten we even gaan kijken op de draaitafel wat er klaar staat. In ieder geval op de draaitafel staat klaar een Nederlandstalig nummer. Ook niet onbekend, straks dus Micah Tyler. Maar daarvoor eerst dit nummer uit de Zing in Veenendaal met Hoe groot zijt gij? Een live uitvoering van dit lied van de Zing in Veenendaal.

En joh, de muziek van de Singing in WNL, Hoe groot zijt gij? En ik zei het al, we gaan sluiten aan de muziek van Michael Tyler. Perfectly is het nieuwste nummer van Michael Tyler. En straks gaat het over Deuteronomie 4 vers 10 tot 20 in het Bijbelvers van deze week. Maar eerst daarvoor dus deze van Michael Tyler.

0: En de nieuwste muziek die je hoorde was van Michael Tyler met Perfectly. Zo perfect zijn wij zelf natuurlijk ook niet. En dan kunnen we dat natuurlijk best wel wat leren van het woord van God uit Deuteronomium 4 vers 10 tot 20. En dat gaat over beeld God niet af.
1: Vandaag lezen we uit Deuteronomium hoofdstuk 4 vers 10 tot en met 20. Vertel ze over de dag dat jullie de Heer, jullie God, hebben ontmoet. Dat was bij de berg Horeb. Daar had ik jullie bij elkaar gebracht. Want de Heer had gezegd, breng alle Israëlieten bij elkaar. Ik wil ze mijn wetten en regels bekendmaken. Dan leren ze om eerbied voor mij te hebben, hun leven lang. En dan leren ze dat ook aan hun kinderen. Jullie kwamen dus naar de berg Horeb en jullie bleven onder aan de berg staan. Uit de berg kwam vuur. De vlammen kwamen tot in de hemel. En om de berg heen hingen grote donkere wolken. Vanuit het vuur sprak de Heer tegen jullie. Jullie hoorden een stem, maar jullie zagen niemand. Er was alleen die stem. De Heer maakte toen zijn 10 belangrijkste regels bekend en schreef ze op 2 stenen platen. Hij wilde dat jullie je daaraan zouden houden. De Heer heeft toen tegen mij gezegd dat ik jullie die wetten en regels moest leren. Houd je daar precies aan als je straks in het land aan de overkant van de Jordaan woont. En vergeet nooit, toen de Heer vanuit het vuur tegen jullie sprak, konden jullie hem niet zien. Daarom mogen jullie geen beeld maken van God. Maak geen enkel godenbeeld. Niet in de vorm van een man of vrouw, niet in de vorm van een dier op het land of een vogel in de lucht. En ook niet in de vorm van een dier dat over de grond kruipt of een vis in het water. En als jullie omhoog kijken naar de zon, de maan en de sterren, vereer die lichten aan de hemel dan niet. Want die worden vereerd door de andere volken op aarde. Jullie zijn een bijzonder volk. Want God zelf heeft jullie bevrijd. Hij bevrijdde jullie uit Egypte, waar jullie zo zwaar onderdrukt werden. Hij wilde dat jullie zijn eigen volk zouden zijn. En dat zijn jullie ook.

Israëlieten konden God niet zien, maar ze konden zijn stem wel horen. Ook waren er zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid, zoals vuur en wolken. Vanuit het vuur sprak God tot hen. Omdat hij zich niet liet zien, zelfs niet aan zijn bijzondere volk Israël, mogen er nooit afbeeldingen van God gemaakt worden. De mensen moeten onthouden dat God niet af te beelden

0: is. Zichtbare tekenen of vormen van afbeeldingen zijn niet God zelf. De God van Israël is niet te aanschouwen voor ons mensen. Mozes zegt daarom: aanbid geen zichtbare dingen, zoals beeldjes, dieren of natuurverschijnselen. Zijn er zichtbare tekenen die jou aan Gods aanwezigheid herinneren? Hoe zorg je dat die tekenen niet de plek van God zelf innemen?
1: En van dit inspirerende Bijbelvers van deze week gaan we terug naar de Nederlandstalige muziek. 10.000 redenen. Het is eveneens van de Singing in Veenendaal met de Singing Praise Band.

0: En zo'n beetje iedere maand is de singing in Veenendaal. En dit is een van de nummers. En dat is dus gezongen in de singing van Veenendaal. En het gaat over 10.000 redenen om dankbaar te zijn. En dankbaar mogen zeker zijn ook voor het leven van vandaag. Dit is de muziek van Chris Tomlin. En het heet After Your Heart. We wisselen Engels en Nederlands af. Luister naar deze muziek van Chris Tomlin.
1: Heart

En de muziek was van Chris Tomlin, After Your Heart. En dat is zeker ook een goede boodschap om eens na te denken. En of het geloof in je hart ook echt leeft. We gaan naar iets heel anders. We gaan naar de Shabbos medley van Avraham Freund. En hij gaat daarover zingen. Dat heeft te maken met Shabbat, die op vrijdagavond en op de zaterdag voor de Joden is. En dat is voor christenen dus een soort zondag. Maar dit is in ieder geval over de Shabbat.

En de muziek was een Sjabbos medley van Avram Fried. Dit is het programma Gospelheid, dus hele andere muziek. Dit keer en ook een uitstapje dus naar het Hebreeuws. Wij gaan terug naar Nederlands en dat is van Opwekking 807 en het heet God.

En dat was opwekkingslied 807, God van Licht. Dit is het programma Gospelheid. En dat geeft een stukje licht in de duisternis. Natuurlijk met muziek en natuurlijk ook informatie in de tweede uur, de concertagenda van deze week. En ook deze muziek, ook Nederlandstalig. Een wat rustiger nummer.

Op de internetsite van Gospelite kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelite.nl.

De muziek was van Christian Woord, Israël Leeft, van het gelijknamige cd'tje Israël Leeft. Wij gaan er al bijna uit. De muziek voor dit uur, we hebben nog twee nummers te gaan. Allereerst deze, Your Love is Like a Flood. En straks De Rode Draad van Eline. Wat mij betreft graag tot zometeen in de tweede uur van Gospel Light.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal. Koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

En de muziek was van CC Winans en Darlene Zekic met House of Worship. Met het nummer Shout to the Lord als opener van dit eerste, van de tweede uur van het programma. Met straks ook de Gospelite concertagenda van deze week. En deze artiesten zoals CC Winans en Charity Gill, waar we nu naar kunnen gaan luisteren, komen dus op 26 augustus naar Nederland, naar Rotterdam Ahoy. Maar straks daar meer over. Dit is de muziek van Michael Dobbsmith en Charity Gill samen met Sovereign Over Us. Je luistert naar Gospelite. www.gospelite.nl voor meer informatie. En ook terugluisteren kan daar.

for us. Wat een prachtige muziek is het van Michael W. Smith en Charity Gill, Sovereign Over Us. Nieuwe muziek nu van Steve Camp, Without Love, onlangs uitgebracht. Luister naar deze muziek van Steve Camp. Hij is al wat langer actief natuurlijk op de gospelmarkt. Christian Contemporary Music in de tweede uur. Dit is Steve Camp met Without Love.

En je hoorde de nieuwsmuziek van Steve Kim met Without Love. Straks een concertagenda. Maar eerst deze muziek natuurlijk. En de muziek die is van Charity Gill. Zij komt dus naar Rotterdam Ahoy. En daarover meer informatie in de Gospel en concertagenda. En zij gaat zingen en getuigen. Thank you, Jesus, for the blood. Dit is Charity Gill.

En de muziek is van J.J. Gill met Thank You Jesus for the Blood. Zij komt dus op 26 augustus samen met C.C. Winans naar Rotterdam Ahoy. En het begint om 8 uur. En voor informatie kijk op onze eigen website www.gospelite.nl. Voor meer informatie over dit concert van C.C. Winans en Charity Gill in Nederland. En zeker C.C. Winans is een vrij unieke gebeurtenis dat hij naar Nederland komt. 26 augustus is dat in Rotterdam Ahoy. En we gaan naar wat uptempo muziek uit het verleden. Dit is het nummer van Amy Grant. Het heet Baby Baby. En het is op haar album Heart Emotion alweer lang geleden. Ook dat hoort in het programma Gospelite thuis. Oudere en nieuwere Christian Contemporary Music. En straks dus later de Gospelite concertagenda van deze week. Dit is Amy Grant met Baby Baby.

Paul. Juist op Rambo Gosplein, de reacties zijn welkom via de WhatsApp op de telefoon 06-T3-868-334. Het nummer is 06-T3-868-334. En alle informatie nakijken op www.gosplein.nl.

0: De muziek was van Mercy Me met Make It Well. Dit is Bram Gosplaat. Het Christian Contemporary Music in dit uur. En meer.
1: Gospel Light, het jongerenprogramma dat anders is.
0: En van die muziek van Mercy Me gaan we naar Sarah Goss met The Word. En daar heb ik niks aan toe te voegen. De muziek spreekt voor zich met de teksten in deze

hoorde je van Sarah Gross met The Word. En misschien als je wat vaker luistert naar dit programma, dan ken je onder andere een bepaalde muziekstijl. Kun je er zo uitplukken en ook de teksten kun je eruit halen. Vorige week hadden we Wes King en Point of Grace met I Believe. Maar nu de originele uitvoering van Wes King met I Believe. Het komt van het album The Rope. En ja, ik blijf het een prachtig nummer vinden. En straks aansluit de muziek van For Him met The Basics of Life. Dit is Wes King, I Believe, van het album The Rope.

Music van Warhim, The Basics of Life. En we gaan weer alweer bijna richting het einde van deze uitzending van het programma Gospelite. Maar niet gedurend. We hebben nog muziek, straks nog een keer van Warhim. Maar eerst deze muziek van Saint Duel, het heet Confidence.

En dat was de muziek van Sanctus Real met Confidence. En ik hoop dat je vertrouwen hebt gekregen. En vertrouwen hebt in de enige waarheid, de God van hierboven. En wij gaan daarmee afscheid nemen met onder andere op Psalm 112 met Van For Him. En daarna gaan we naar andere programma's luisteren. En zijn we er voor je volgende week. Alle informatie en naluisteren kan via onze website www.gospelijst.nl.

Op de internetsite van Gospel Light kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospellight.nl.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
4: Chart World draait om de wereldhits.

0: de nummer 1 vandaag. In 1987 was wereldwijd Madonna en La Isla Bonita.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijst en presenteer de charts en top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: Dek.
1: Chart World. Alles draait om de wereldhits.
2: Met later dit uur de wereldrede op een top 10 van dit moment. En ook de nieuwste rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts van top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in de internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Australië. En daar staat in de top 10 de Biggest Dick van Amy Shark. En vandaag gaan we in Charts All Around the World naar Brazil.

0: Tony Mendes.
1: Esqueça tudo, pagode de qualidade.
0: Que coisa linda, hein?
2: Van Australië tot Zweden, Chart World, hits all around the world. Met deze week
3: de tophits in Brazilië. Brazilië, officieel de Federatie Republiek Brazilië, is het grootste land van Zuid-Amerika. Het land is ook het 50e grootste land ter wereld qua oppervlakte en het 70e grootste qua bevolking, met meer dan 213 miljoen inwoners. Het land is een federatie bestaande uit 26 deelstaten en een federaal district waarin de hoofdstad Brasilia is gevestigd. De grootste stad is São Paulo, gevolgd door Rio de Janeiro. En Brazilië heeft de meest Portugees sprekende ter wereld en is het enige land in Zuid-Amerika waar het Portugees een officiële taal is. En dan de muziek, en die is vooral in het Portugees. Internationaal komen wel de hits voor van BTS en Swim en Dave & Thames met Rain Dance. Maar wat ik al zei, de tophits in Brazilië bestaan vooral uit de lokale taal. De nummer 1 is van MC Tuto. En dat is de meest populaire singer-songwriter van Brazilië van dit moment, die veel muzikale samenwerking zoekt. En zijn nieuwste nummer is dus de nummer 1 van dit moment en heet Heli Kida Doiste.
4: DJ Gu, número 1.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartrun de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopende jaar kan ik je melden dat er 2 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 2 weken Ozuna en Un Aventura. Maar ook verdwenen is Stadio en End of New Beginning. En dat na 16 weken. Wat hem meteen laat binnenkomen in de voorlopige jaar top 3. En dit is de voorlopige jaar top 3 met op nummer 3 La Villa van Rai Castro, Kappa en Gangsta. Met 191 punten. Nummer 2 is Bad Bunny's DTMF met 192 punten. En komen binnenvliegen met 252 punten. Op de voorlopige nummer 1 in deze jaartop 3 is Da Joe End of Beginning.

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Charts van Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht met Top 30 van 29 Dominic Fick en White Keys. Mr. Know-It-All van Teddy Swings vorige week nog binnengekomen op 28. En nu alweer gedaald naar 29 en 22 naar 28 ook gedaald. Taylor Swift en Upper Light. En Daisy's Justin Bieber vorige week een repeat hit op 9 en het staat nu op 27. En over repeat hits gesproken, opnieuw in de lijst op 26 Offenbach en Miles Away.
2: Repeat hit, repeat hit, repeat hit, repeat hit, repeat hit, repeat 26.

0: Give it up for Olivia Dean, everybody, come on!
1: Chartrun, top 25.
2: En opnieuw uit de startblokken is gekomen van 27 naar 22. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. American Girls, Harry Styles gaat van 25 naar 24. En Shakira met Zoo gaat van 24 naar 23. Sarah Lawson, Last Life, van 26 naar 22. En van 13 naar 21 daalt Ray en Where Is My Husband.

0: Art World, wereldwijde album top 10.
1: Met 0 stijgers, 0 staanblijvers, 4 zakkers, 1 hernieuwde en 5 nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 van 7 Bad Bunny en De Terre Mas Fotos. Een re-entry volgend voor Harry Styles op 9. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Nu 7 weken in de lijst. En nieuw binnen op 8 is Kehlani met Kehlani. Ook nieuw op 7 is Michael Jackson en Michael's Songs from the Motion Picture. En nieuw op 6 Foo Fighters en Your Favorite Toy. Justin Bieber's Swag 1 en 2 gaat van 3 naar 5. En Olivia Dean met The Art of Loving van 2 naar 4. Vorige week nog nummer 1 en nu gedaald naar nummer 3 Everything van BTS. Dus er is een nieuwe nummer 1 in de wereldwijde album top 10 deze week. Wie zal dat zijn? 2 en de nummer 1 die zijn nieuw binnengekomen, kan ik je zeggen. 2 is binnen Michael Jackson en Thriller. En Noah Kahan met The Great Divine is deze week nieuw binnen op nummer 1. En is ook voor de eerste week de wereldwijde album nummer 1.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

0: Chartrend.
1: Top 20.
2: Met op 20 van 14 Justin Bieber en Baby and I Love It, I Love It, I Love It van Bella Kay. Die blijft staan op 19. Pink Panthers, Sarah Lawson, Stateside gaat van 21 naar 18. En Dave & Thames met Rain Dance gaat van 23 naar 17. En van 17 naar 16, een lichte stijging voor Ella Langley en Josie Texas.
1: Chartrend.
0: Chartrend.

0: Top 15.
1: Met op 15 van 18 Alex Warner en Ordinary. Somber en Homewrecker. Het is de wereldstijger deze week. Het gaat van 20 naar 14. En Taylor Swift met die verder voor Philia. Die gaat van 16 naar 13. Dominic Fick, Baby Doll, die daalt uit de top 10. Vorige week naar nog 8 en nu naar nummer 12. En ook uit de top 10 van 10 naar 11. Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
0: Chart Run. Wereldstijger.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: vandaag, maar dan in 1988 stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40 de protestsong over de toen nog apartheid tussen blank en zwart in Zuid-Afrika. En daarover zong Eddie Grant in Give Me Hope, Joanna.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits met straks het vervolg van de wereldhitlijst, de Chart Run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze komt hier vanuit Zuid-Frankrijk en is die van coloniste en zangeres Micheline van Houten.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. Ze beginnen in de Vlaamse Ulta Top 50 van deze week. En daarin gaan haar Tame Impala en Jenny and Dracula. Het gaat van 50 naar 45. 12 plaatsen de hoogte in voor Bella Kay en I Love It, I Love It. Vorige week nog 47, nu op 35. En Ultra en 45 Ultra, die stijgen met Talk To You van 34 naar nummer 30. En dan gaat het over Another en 45 Ultra natuurlijk in Talk To You. Het is een goede hitweek voor Pompili Thijs. Ze staat met 2 tracks genoteerd in de Ultra Top 50 van deze week. Op 25 met Ik Moet Gaan, wat stijgt van 31. En opnieuw binnengekomen op 15 is Atlas. Het gaat nu zijn 52e week notering in. En als we toch in de top 15 zijn, zien we dat Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta weer doorstijgt van 21 naar 13. En net voor de top 10 komen we de snelste stijger tegen. Er staat op nummer 11 van 27, Nacht in Amsterdam van Bazaar. En er is nog meer goed nieuws te melden over de uit Antwerpen afkomstige band Bazaar. Want hun album Exit komt vanuit het niets binnen op nummer 1 in de albumhitlijst daar in België. En tot slot kijken we nog even in de top 10. En daar staat op 9 van 15 Jelly Roll en I'm Good. En de hoogste binnenkomer in de Ultra Top 50 van deze week is op 33 Cameron Winegum en Kingdom of Fear.

0: Art World. Hit van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse Single Top 100. Met daarin weer veel revival hits die door social media een tweede leven zijn begonnen. Laten we snel eens in de lijst gaan duiken. Met op 74 van 88 Huggle & Salto en Jamaican Bam Bam Bam. En dan een hele reeks classics van Michael Jackson. Op 47 staat van 70 They Don't Care About Us. Dirty Diana gaat van 91 naar 43 en Beat It stijgt door van 32 naar 16. En de hoogste Michael Jackson song is op 6 van 16 Billie Jean. En nog meer classics, eentje uit 2010, The One That You Got Away van Katy Perry zit duidelijk in de lift. Het stijgt van 93 naar 46. En dan nog wat hits die recent zijn verschenen. Bibi Rexha en Fatal's A New Religion, die gaat van 27 naar 22. En Temper City en zijn Self-Aware staat bijna in de top 10. Het gaat van 17 naar nummer 2.

6. Tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met op 3 Sarah Lawson's Lust Life. De hoogste binnenkomer is op 2 Darden en Jazette en Vismi. En Justin Bieber's song samen met Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Nog steeds is het de nummer 1 in de Duitse single top 100. Het is trouwens Vermisje. Zo heette die song. Het staat een beetje vreemd. En dan nu de top 3 van België met op 3 van 4 Olivia Dean's So Easy to Fall in Love. Alex Warner, Fever Dream, die zakt van 1 naar 2. En Bruno Mars, een gewezen nummer 1 hit, I Just Might, die stijgt weer in de Vlaamse Ultra Top 50. Van 2 naar nummer 1. En dan de Nederlandse top 40 en daarvan de top 3. Met op 3 van 4 Somber en Homewrecker. Bruno Mars, I Just Might, die staat op 2. En nu voor de 5e week op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Alex Warner en Fever Dream.

0: jou.
1: Chart World, nieuwe muziek.
2: Nieuwe muziek van Aron Blommaert en Zoë Livé. Aron ken je wel uit onze hits van dichtbij overzicht met de track DNA scoort hij een grote hit in de Vlaamse ultratop 50 op het moment. En nu is het Tranen van Goud. En dat is dus een duet met de Nederlandse zangeres Zoë Livé. En daarvoor zat ook In the Stars en dat is nieuwe muziek van de Rolling Stones. Deze week kondigde frontman en de stem van de Stones Mick Jagger een compleet nieuw album aan. Wat gaat verschijnen op 10 juli? De titel daarvan is Foreigner Tongues. En de eerste single heet In the Stars en is deze week de surprise track.

0: Chartrun. Top 10.
1: En we gaan verder in deze Chartworld met het vervolg van de Chartrun Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 3 staanblijvers, 3 zakkers, 3 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er als volgt uit. Met op 11 van 10 Huntrix, AJ en de andere zangeres uit K-pop Demon Hunters en Golden. Opnieuw in de top 10 van 11 naar 10. Olivia Dean, Man I Need gaat van 7 naar 9. Bruno Mars met Risk It All staat opnieuw in de top 10. Vorige week 12, nu naar nummer 8. Dan is Horner, Fever Dream, die zakt van 6 naar 7. En de hoogste nieuweling, die vinden we op nummer 6. Daar staat nieuw Michael Jackson en Billie Jean.
0: Chartrun. Top 10.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik even de top 5 met je door. Met op 5 blijven staan Tame Impala en Jenny en Dracula. En Drop Dead van Olivia Rodrigo. Die daalt van 3 naar nummer 4.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit update. Met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week 1 nieuwe binnenkomer. En ook 1 repeat hit. De repeat hit is in de tweede kans op 26. Offenbach en Miles Away. En de hoogste nieuwe is de classic hit Billie Jean van Michael Jackson. Het is nieuw deze week in de Chartrun top 30 op nummer 6. Dan de hardlopers en de wereldstijgers Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Die stijgen weer van 27 naar 25. En Sarah Lawson's Lost Life gaat in de 18e week weer van 26 naar 22. En in de top 20 gaan hard Pink Panthers en Sarah Lawson. Met Stateside gaan ze van 21 naar 18. Een plekje hoger op 17 staat van 23 Dave & Thames en Rain Dance. En Alec Warner Ordinary die stijgt weer in de 61e week van 18 naar 16. De wereldstijger die vinden we op 14 komende van 20. Daar staat Homewrecker van Samba. Terug in de top 10 op 11 van 10 uit K-pop Demon Hunters, Golden en Bruno Mars tweede Chartrun hit Risk It All. Die steeg door van 12 naar nummer 8.
0: Chartrun, top 3, nummer 8.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: De tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Chart hun top 3. Met op 3 van 4 de gewezen nummer 1 is van BTS en Swim. Bruno Mars, I Just Might, die blijft staan op nummer 2. En ook Justin Bieber samen met Nicki Minaj en Beauty and the Beat, die blijven staan. En zijn nu voor de tweede week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanuit Zuid-Frankrijk en is van Micheline van Houten.
0: All around the world.
2: Wereldkolom.
3: Ik heb het graag over de sterren. Want waar we ook zijn, we kijken 's nachts allemaal naar dezelfde fonkelende lichtjes. Dit radioprogramma wordt over de hele wereld uitgezonden en deze maand schenkt de nachtelijke hemel ons iets heel bijzonders om samen te delen. Mei 26 brengt ons niet één, maar twee volle manen. Of je nu zit op een terras in het zuiden van Frankrijk, daar zou je mij wel eens kunnen vinden. Of je kijkt uit over de horizon vanaf een dak in Tokio. Of je wandelt langs de kade in Kaapstad. We zullen allemaal kijken naar dezelfde maan. De eerste volle maan is net geweest. Dat was op 1 mei. Die is bekend als de bloemenmaan. Een naam uit de Indianentraditie die het seizoen markeert met de bloei en overvloed van bloemen nu de lente komt. Het is de maan van de nieuwe start en van de terugkerende warmte. Een perfecte maan voor het begin van mei. Maar de echte verrassing komt aan het einde van deze maand. Op 31 mei verschijnt er een tweede volle maan aan onze hemel. En wanneer een maand twee volle manen kent, noemen we de tweede een blauwe maan. De oorsprong van die oude uitdrukking, once in a blue moon, eens in zoveel tijd, vertelt ons dat er iets zeldzaams gebeurt. Het is inderdaad de 13e volle maan in een jaar waar maar 12 maanden telt. De laatste blauwe maan was bijna 2 jaar geleden, 19 augustus 24, en de volgende laat nog even op zich wachten. 20 mei 27. En ha, dat is de verjaardag van mijn echtgenoot. Dan gaan we een feestje bouwen. Deze blauwe maan is bovendien een micromaan. Ze bevindt zich op het verste punt van zijn baan om de aarde. Ze is iets kleiner, iets minder helder dan gewoonlijk. Een bescheiden maan, alsof ze weet dat ze tweede viool speelt en de eerste niet hoeft te overtreffen. En bij zo'n bijzondere maan hoort natuurlijk een nummer dat ik eigenlijk niet hoef voor te stellen. Blue Moon van Elvis Presley. Geschreven in 1934 door het legendarische duo Richard Rodgers en Lawrence Hart. Elvis nam zijn versie op in 1954 en de beroemde Sun Studio in Memphis, geproduceerd door Sam Phillips. Wat de opname zo bijzonder maakt, is de sfeer. Elvis zingt het langzaam, bijna fluisterend. Generaties lang al raakt het lied allerlei mensen en daarom wil ik jullie deze maand uitnodigen, waar jullie ook zijn in de wereld, om op de avond van 31 mei naar buiten te gaan en omhoog te kijken. Zet Blue Moon op. Laat de muziek klinken en kijk naar dat kleine, stille lichtje boven je. Je staat er niet alleen voor. Miljoenen stervelingen in elke tijdzone doen precies hetzelfde. Dat is de magie van de maan. En misschien op zijn eigen stille manier ook de magie van dit radioprogramma. Groetjes uit Vence, Zuid-Frankrijk, van Micheline van Houten.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kidsrun zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze rond deze tijd van Tenerife naar Eindhoven. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En verderop tussen Naarden en Muiden ook een kwartier extra. Dat laatste komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. En bij protesten tegen de noodopvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt het vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Baarn en Muidenberg, alles bij elkaar opgeteld, heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AN Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Burn in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernal en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

0: Staat in die lijst, Luke Combs. We komen hem in de tweede uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. It's from the heartland. Hier is Kane Brown en Woman.
1: Hey, it's 9 o'clock.

0: Kevin Power samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.
1: Wij

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018 en Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Road Roller van vorige week. Max McNally.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: Leanne Rimes.

Zack John King en Get Her Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette. Oh, no.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een Kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

welkom terug. Dit is de tweede uur Hits from the Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zeltbommel, zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana, deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this track around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1... voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. It's from the heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Manzik en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

Luisteraars, allemaal een hele goede avond. We zijn er tot de klok van 9 uur. Is het natuurlijk A1 op Zon Hollands. En luisteraars, u kunt er aan meewerken. Maar dan moet u ze wel even doorbellen, uw groeten of verzoeken. En dat doet u op 033-246-0101. En ja, het is vandaag moederdag. Ik kan daar anders niks van maken. Dus voor alle moeders draaien we natuurlijk de volgende muziek.

Voor alle moeders die mee zitten te luisteren vanavond. Ja, dat is hem. En goed, luisteraars, u kunt ze doorbellen, uw groeten en verzoeken op 033 246 0101.

ze gaan over de dam. De volgende muziekluisteraars die gaan we draaien voor de buurtjes Riet en Frits krijgen jullie aangeboden van Henny. En ik wilde graag muziek horen van Rob de Nijs.

Rob de Nijs en het Bangerhart. Speciaal voor de buurtjes van Henny, jawel. En blijf stoor bij Luur Groeten en verzoeken op 033 24 60101.

0: speciaal voor Jannie en Corrie was dit natuurlijk. Chris Meeuwis met Gedenkendeng. Aangeboden door Henny. En luisteraars, bel ze nog gerust even door uw groeten en verzoeken op 033-246-0101.
1: Wat hebben jullie ons laten genieten? Met jullie ongelooflijk goede spel. En met sportiviteit hoog in het vaandel. Wonnen jullie gewoon ieder duel. En vooroordelen over vrouwenvoetbal schoven jullie in één keer aan de kant. Het grote

0: Ja, luisteraars. En dan krijgen we nu natuurlijk de Nederlandstalige top 10, verzorgd door Anneliese.
1: Met op nummer 10, Zoe Levi met Sluit me in je armen. Op nummer 9, Crisscross Amsterdam met Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij. Op nummer 8, Russo met Emma Heesters met Liefdesverdriet. Op nummer 7, Robert van Hemert en Donnie van Moet dat nou? Op nummer 6, Samuel Welten met De Bankzitters met Uitslover. Op nummer 5, Snelle met Laat het licht aan. Op nummer 4, Mart Hoogkamer met Billy Dans met Gappie Sappie. Op nummer 3, Suzanne en Freek met Halverwege. Op nummer 2, Donnie en Senna met Waar blijf je nou? En op nummer 1, Justin de Wild met Cheerio.

Cheerio. Justin de Wild was dat natuurlijk met Cheerio. Hij staat op nummer 1. En ook deze week werd natuurlijk de Nederlandstalige top 10 geheel natuurlijk samengesteld en gepresenteerd door Anneliese.

En de volgende muziekluisteraars gaan we draaien voor natuurlijk Sabine, Herman en Annelies. En dan krijgen ze aangeboden van Anne Evelien. Dat is hem. En hier is Frans Duits.

Dat was Lieveling natuurlijk van Frans Bauer. De volgende muziek gaan we draaien voor het hele team. Hier krijgen we aangeboden van Henny. En ik heb wat leuks opgezocht.

0: was dus de moderne versie, zullen we maar zeggen. Hè? En wat gaan wij nu doen? Wij gaan naar het nieuws, het weer. En daarna komen we er gewoon weer. Ja, met van alles en nog wat.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
2: Nijkerk op zijn Hollands.

0: Stap met mij in de taxi. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst de groente- en vleestip doen. Want als het goed is, hebben we Evelien aan de lijn. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, zie, dan hebben we de juiste persoon aan de lijn. Want jij gaat ons vertellen natuurlijk wat voor groente en vlees we in de Kuip hebben deze week.
1: Ja, ik had macaroni.
0: Ja.
1: Met haak, een uitje en blokjes boterhamworst.
0: Oké.
1: Okay. Dat is net wat je lekker vindt natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: En wortels met doppetjes en een hamburger.
0: En een hamburger, oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar dan van die platgeslagen dingen of een echte hamburger?
1: Nee, een echte.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Nee, van die platgeslagen dingen, dat is niet lekker.
0: Nee, hè? Nee. Het moet wel een beetje een echte hamburger zijn, hè?
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Maar ja, ik zit nu wel te twijfelen, want ik vind zowel de macaroni lekker als de doppertjes met de hamburger.
1: Nou ja, je hebt meer dagen in de week, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Waar ga jij eigenlijk voor, Anneliese?
2: Voor de macaroni.
0: Voor de macaroni. En zelf, Evelien, wat vind jij het lekkerst?
1: Ja, ik ga ook voor de macaroni.
0: Nou, dus ik denk dat ik de hele week etjes met worteltjes ga zitten eten dan.
1: Kan je wortels schieten?
0: Ja, kan ik wortels schieten, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, hartstikke lekker deze week. En als we dat allemaal naar binnen werken, hebben we natuurlijk ons toetje. Wat hebben we?
1: Ja, kiwi.
0: Ja.
1: Mandarijn met yoghurt.
0: Een mandarijn met yoghurt, ja. Maar ja. De kiwi geel of groen?
1: Dat maar net waar je lekker vindt. Ik vind ze geen van tweeën lekker, maar...
0: Oh, oké. Okay. Je vindt ze geen van tweeën wat aan?
2: Nee. Ze vindt die zaadjes niet lekker, denk ik.
0: Ja. Er zit te veel zaad in.
1: Dat is wat je.
0: Ja, nee, de gele die zijn net zoetst. En zeg maar, en die groene die zijn wat zuurder. Wat vind jij het lekkerste, Annelies?
2: De gele.
0: Jij gaat voor de zoete?
2: Ja.
0: Ja, ik moet zeggen, de zoete zijn ook wel wat lekkerder, hoor. Maar ik lust ook een groene. Ja, ze zijn allebei goed. En, ja, ja. Maar goed, een lekker zoet mandarijntje met een beetje yoghurt is ook wel lekker, hè?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Nou, het is dan kort maar krachtig. We hebben weinig te melden dan.
1: Ja.
0: Hè, dus Nou, dankjewel voor je toelichting.
1: Nou,
0: en verder gaat, verder gaat alles goed met je?
1: Ja, met slechte mensen gaat altijd goed.
0: Oh,
1: hè?
0: Dat zal het voordeel zijn. Ja. Ja, want je bent natuurlijk pas jarig geweest, hè?
1: Ja, ook dat nog.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je het een beetje beleefd?
1: Nee, valt mee.
0: Nee, oké.
1: Het was samen zijn de buren op visite geweest.
0: Ja, dat wel.
1: Ja.
0: Nou, leuk.
1: Ja, verder was rustig.
0: En je bent natuurlijk overladen met cadeaus.
1: Sorry, maar dan moet ik even lachen.
0: Ik krijg iedereen aan het lachen, dat heb je wel in de gaten.
1: Ja. Nou, ja. Ik heb wel een paar mooie oorbellen van mijn dochter gehad.
0: Oh, zie. Ja, dat is ook weer wat waard, hè?
1: Ja, toch?
0: Nou, in ieder geval wensen we jou natuurlijk nog een hele prettige werkweek. Veel macaroni eten deze week. En we spreken elkaar volgende week.
1: Ja, is goed.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké, doei.
0: Ja, en dat was Evelien natuurlijk met de groente- en vleestip van deze week. Het kan niet missen. Even kijken, we hadden natuurlijk ook nog gelijk voor... mevrouw Schouten hebben we straks aan de lijn gehad. En die is met Hemelvaart, dat is volgens mij de 14e, als ik het goed in het hoofd heb zitten. Dan is ze jarig. Dan gaan we natuurlijk klappen. Alvast van harte gefeliciteerd. En voor mevrouw Schouten de volgende muziek.

Hartstikke idee. Dat was natuurlijk Jan Smit. En we hebben natuurlijk nog wat leuks hier. Want de volgende muziek is bestemd voor alle kleinkinderen van en achterkleinkinderen van oma. En oma gaat er hierbij vlot mee zingen, volgens mij.

0: Met de vingers tussen de deur.
1: Ja, ja.
0: Dan krijg je dit soort muziek, hè. Maar goed, Nancy en Andries van Lozenoord, plus de kleine jongen, ja, dat staat erbij. Die krijgen muziek aangeboden van mevrouw Schouten. En hier is André Hazes.

Twee Armijnen Zoen was natuurlijk Marco den Hollander. En de volgende muziek gaan we draaien voor Henk Wijngaard. Hij is afgelopen week 80 jaar geworden. Ja, dat is al op zich al een mijlpaal. En natuurlijk werd hij natuurlijk opgevrolijkt, zeg maar, in de lichtmis in Nieuw-Leuzen. Met zijn oude truck die ze helemaal gerestaureerd hebben. En speciaal voor Henk Wijngaard draaien we natuurlijk de volgende muziek.

0: Met de vlammende pijp, jazeker. En Henk Wijngaard natuurlijk is weer herenigd, zeg maar, met zijn Scania, waar hij destijds letterlijk mee deed optreden. Ik heb het zelfs een keer meegemaakt. Hij klapte zijn vrachtwagen zijkant open en zat een muziekinstallatie en hij zong gewoon letterlijk vanaf de vrachtwagen.
1: Ja.
0: Zo ken ik dat helemaal.
2: Nou,

0: goed.
1: Ga voor goud, ja, ja, ja, ja. En de volgende muziek, die vind ik wel een heel grappig muziekje. Jaren geleden is hij bedacht. En nu is hij eigenlijk wel een beetje up-to-date. Van de vrijheid is nu een volgetankte Mercedes.

Ja, je bent een rijk man als je tegenwoordig een volgetankte Mercedes hebt. Ja, zeker weten. Want het kost een vermogen tegenwoordig om even te tanken. Hè? Maar goed, de volgende muziek gaan we draaien voor het hele team. Hier krijgen we aangeboden van mevrouw Schouten. En we zullen doorgaan.

schoon als water uit de kraan. Ja, ik zal doorgaan. De kip zei tot de haan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We zullen doorgaan. Ik wil in losse groeven staan. Dus moet ik doorgaan. Het graan heeft de orkaan doorstaan door te gaan. Dus wil ik doorgaan. Tot het een hit zal zijn. Ja, ik zal doorgaan. Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan en doorgaan. Ik heb duis achter me staan. Dus ik kan doorgaan. Ja, ik kan doorgaan. Tot het een hit zal zijn. We willen doorgaan. Het heeft geen zin om terug te gaan.

0: We zullen doorgaan.
1: Ja.
0: Maar soms, hè, we zullen doorgaan was het liedje, maar soms dan heb je van die nachten...

Hartstikke idee. Ja, ja, ja. Goed, luisteraars, dat was het dan weer voor vandaag. Allemaal weer bedankt voor het luisteren natuurlijk. Heel veel plezier volgende week. En wat ons betreft, bye bye, zwaai, zwaai. En tot de volgende keer. Hoi. En natuurlijk ook onze speciale dank weer deze week van Evelien en Anneliese.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. Here I am.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Bentveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Maandagmiddag vertrekken de laatste twee vluchten die passagiers van het cruiseschip Hondius gaan repatriëren. Dat heeft de Spaanse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïense drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. En de Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. En dan nog het weer. Vannacht in het zuidoosten wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en net boven 0 in het noorden. Morgen zon, veel wolken en kans op een bui. En dan wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: gewoon.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.
2: I'm caught up

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.